0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV moet het voorlopig doen zonder aanvaller Alassane Plea. De Fransman is opnieuw tijdens een training geblesseerd geraakt. Uit medisch onderzoek blijkt dat hij in ieder geval tot de interlandperiode eind september niet inzetbaar is. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de speler en de club is dit een flinke domper, zeker omdat hij net is hersteld van een zware knieblessure die hem vrijwel het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Plea laat via PSV weten dat hij strijdvaardig blijft en gaat er absoluut alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren. Daarbij geeft hij aan dat het volgens hem niet gaat om hoe vaak je neergaat, maar juist hoeveel keer je weer opstaat nadat je bent gevallen. Trainer Peter Bos heeft op een persconferentie aangegeven dat de nieuwe blessure gelukkig niets te maken heeft met de eerdere knieproblemen. Wel moet de technische staf nog even goed onderzoeken wat er nu precies aan de hand is met de fysieke gesteldheid van de spits. Door deze afwezigheid mist de club voor de komende periode een belangrijke aanvallende kracht binnen de selectie en zoekt nog naar oplossingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Femke Broeders-Bol heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een bronzen medaille gepakt op de 800 meter. Het is voor de atleet haar eerste toernooimedaille op dit onderdeel. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze kwam in de finale over de finish in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Hiermee evenaart ze het Nederlands record dat al sinds 1992 in de boeken stond op naam van Ellen van Lange. De winst ging in de finale naar de Zwitserse Audrey Vero, die de koers van start tot finish bepaalde. De Britse Keely Hodgkinson legde beslag op de tweede plaats. Voor Broeders-Bol markeert het brons een opvallende mijlpaal in haar carrière. De atlete die eerder namaakte op de 400 meter horde, koos dit seizoen voor een overstap naar de 800 meter. De aanloop naar het toernooi was bedoeld als een jaar van ontdekking en leren zonder opgelegde druk vanuit haar begeleidingsteam. Ondanks die insteek verliep het seizoen tot nu toe met sterke prestaties, waaronder een nationaal indoorrecord. Broeders-Bol laat weten zeer tevreden zijn met het resultaat op het EK en ze geeft aan trots te zijn op de behaalde medaille, zeker vanwege de sterke bezetting in de finale. Ook de evenaring van het record van Van Lange noemt ze een bijzonder moment, aangezien Van Lange als een legende in de sport wordt gezien. Met deze bronzen plak is de overstap naar de dubbele ronde dus succesvol begonnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frenkie de Jonge heeft zich uitgesproken over zijn aanhoudende blessure en de verspreiding van onwaarheden over zijn persoon. De middenvelder van FC Barcelona geeft aan dat de ernst van zijn blessure verkeerd is ingeschat tijdens het wereldkampioenschap. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een botsing met Quinten Timber kreeg de Jong te horen dat hij ondanks de pijn kon doorspelen. En werd destijds verzekerd dat het probleem niet zou verergeren. Bij terugkomst in Barcelona bleek echter uit een scan dat de schade groter was dan de eerste test in Amerika aangaven. Deze situatie dwingt hem nu tot een revalidatietraject waar hij hard aan werkt met de medische staf van zijn club. Naast de fysieke tegenslag ergert de Jong zich aan de desinformatie in de media. Hij benoemt specifiek de Spaanse journalist Gerard Romero. Volgens de voetballer verspreidt deze journalist herhaaldelijk onjuiste verhalen over hem. De Jong ontkent onder meer dat hij vorig seizoen zou hebben geweigerd om te spelen in de Champions League tegen Atletico Madrid. Ook berichten over een moeizame verstandhouding met trainer Hansi Flick zijn volgens hem onzin. De KNVB reageert terughoudend en stelt vanwege privacyregels geen uitspraken te kunnen doen over medische details. Al benadrukt de bond dat er nauw contact is met de speler. De Jong geeft aan dat hij de onwaarheden niet langer kan negeren en dat hij in de toekomst openlijk zal reageren als er opnieuw onjuiste beweringen over hem worden gepubliceerd.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-spits Tolu Arakodare heeft gereageerd op geruchten rondom zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers. De Nigeriaanse aanvaller spreekt tegen dat hij op het trainingsveld is gaan zitten om een transfer naar het Italiaanse Fiorentina af te dwingen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het nieuws over het vermeende incident kwam aanvankelijk naar buiten via de Britse omroep BBC. Volgens die berichten zou de spits na het passeren voor een oefenduel uit protest op het veld zijn gaan zitten. In een reactie houdt Arakodare zich op de vlakte over de gebeurtenissen en hij benadrukt dat hij nog onder contract staat bij de club en zegt respect te hebben voor zowel de fans als zijn teamgenoten. Hij wil niet in de problemen komen en laat in het midden wat er precies is gebeurd. Volgens de spits zal de waarheid op termijn wel boven tafel komen, maar mocht de waarheid niet naar buiten komen, dan blijft dat volgens hem een zaak tussen hem en God. Het bericht waarin de club naar buiten bracht dat de samenwerking niet lekker loopt, kreeg Arakodare doorgestuurd van een vriend. Hij houdt in ieder geval vast aan zijn standpunt dat hij nog steeds onderdeel uitmaakt van de club. Over eventuele spijtbetuigingen blijft hij nuchter. Excuses aanbieden is voor hem geen enkel probleem, zolang hij weet dat hij daadwerkelijk iets fout zou hebben gedaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg Visma Liezebaai krijgt versterking van sprinter Fabio Jakobsen. Hij hoopt in september of oktober zijn eerste officiële kilometers voor het team te maken. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jakobsen noemt zijn overstap naar de ploeg een nieuwe kans binnen het professionele peloton. Hij ziet het team als een omgeving waar prestaties en hard werken op de eerste plaats staan. De renner spreekt de hoop uit dat het fundament van zijn nieuwe ploeg hem helpt om weer op het hoogste niveau te komen. Eerder lukte hem dat niet om die prestaties te leveren bij zijn vorige werkgever Picnic Post NL. De overgang kwam overigens onverwachts tot stand. De gesprekken waren in eerste instantie bedoeld voor het komende seizoen, maar uiteindelijk ontstond de mogelijkheid om al eerder te beginnen en daarmee kan Jakobsen zich nu sneller focussen op de toekomst. In aanloop naar zijn debuut volgt een trainingsperiode van 3 weken, gevolgd door een rustmoment en een trainingskamp in het buitenland. Hij laat zich hierbij leiden door coach Mathieu Heijboer. Hoewel de officiële wedstrijden nog even op zich laten wachten, verschijnt Jakobsen wel al in de nieuwe clubkleuren aan de start tijdens de wielerronde van Etten-Leur. Jakobsen heeft zich tot eind 2027 aan de ploeg verbonden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mercedes loopt naar eigen zeggen achter in de ontwikkelingscyclus. Door een afwijkende ontwikkelingsstrategie en het lange gebruik van het eerste ontwerp van de auto lopen ze nu achter op de concurrentie. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur James Allison legt uit dat het team het ontwerp tot ver in de voorbereiding heeft doorgepoest. Hierdoor kon Mercedes bij de eerste race aan de start verschijnen met een auto die vrijwel alle destijds beschikbare prestatieverbeteringen al aan boord had. Waar andere teams hun ontwerp eerder hebben afgerond om vervolgens vroeg in het seizoen nieuwe onderdelen te introduceren, heeft juist Mercedes de eigen ontwikkelingscapaciteit al in de eerste auto gestopt. Omdat de aerodynamische vooruitgang in de windtunnel momenteel in een stroomversnelling zit, ziet Allison dat rivalen als Ferrari en McLaren dankzij hun eigen ruimte in het updateproces flinke stappen zetten. Het resultaat is dat Mercedes nu één of twee races achterloopt in het tempo van updates. Volgens Allison zorgt dit voor een ongemakkelijk gevoel, omdat het voordeel van een halve seconde door de concurrentie al snel teniet kan worden gedaan. Het team bevindt zich nu in een fase waarin het hard werkt aan nieuwe verfijningen om het eerdere gat weer te dichten. De komende tijd moet blijken of de nieuwe onderdelen die Mercedes in de pijplijn heeft voldoende zijn om de koppositie in het veld te behouden terwijl de concurrentie blijft vernieuwen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: aan me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Sportief directeur van de MotoGP, Carlos Espeleta, zet vol in op internationale uitbreiding van de motorsport. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de overname door Liberty Media kijkt de organisatie nadrukkelijk naar een evenwichtige verdeling tussen de races in Europa en de rest van de wereld. De kalender groeit de komende jaren gestaag door met nieuwe locaties, waaronder een opvallend stratencircuit in het Australische Adelaide. De organisatie wil de wereldwijde zichtbaarheid vergroten en tegelijkertijd trouw blijven aan de historische circuits die al decennia lang bekend zijn bij de fans. Espeleta benadrukt nadrukkelijk dat de motorsport geen Formule 1 op twee wielen is, maar een unieke eigen identiteit behoudt. De focus ligt op het aantrekken van een groter publiek in regio's buiten de traditionele Europese grenzen. Ook de reglementen en de technische voorschriften ondergaan de komende jaren ingrijpende wijzigingen om de sport toegankelijker en veiliger te maken. Zo verdwijnen onder meer de rijhoogteverstellers van de motoren en wordt er gereden op 100% duurzame brandstof. Binnen het management wordt daarnaast gesproken over mogelijke financiële maatregelen, zoals het budgetplafond voor fabrikanten, al vergen dergelijke afspraken langdurige en intensieve onderhandelingen binnen de paddock.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Uit medisch onderzoek blijkt dat hij in ieder geval tot de interlandperiode eind september niet inzetbaar is. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de speler en de club is dit een flinke domper, zeker omdat hij net is hersteld van een zware knieblessure die hem vrijwel het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Plea laat via PSV weten dat hij strijdvaardig blijft en gaat er absoluut alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren. Daarbij geeft hij aan dat het volgens hem niet gaat om hoe vaak je neergaat, maar juist hoeveel keer je weer opstaat nadat je bent gevallen. Trainer Peter Bos heeft op een persconferentie aangegeven dat de nieuwe blessure gelukkig niets te maken heeft met de eerdere knieproblemen. Wel moet de technische staf nog even goed onderzoeken wat er nu precies aan de hand is met de fysieke gesteldheid van de spits. Door deze afwezigheid mist de club voor de komende periode een belangrijke aanvallende kracht binnen de selectie en zoekt nog naar oplossingen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Baby, can't you hear my call?

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Femke Broeders-Bol heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een bronzen medaille gepakt op de 800 meter. Het is voor de atleet haar eerste toernooimedaille op dit onderdeel. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze kwam in de finale over de finish in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Hiermee evenaart ze het Nederlandse record dat al sinds 1992 in de boeken stond op naam van Ellen van Lange. De winst ging in de finale naar de Zwitserse Audrey Vero, die de koers van start tot finish bepaalde. De Britse Keely Hodgkinson legde beslag op de tweede plaats. Voor Broeders-Bol markeert het brons een opvallende mijlpaal in haar carrière. De atlete die eerder namaakte op de 400 meter horde, koos dit seizoen voor een overstap naar de 800 meter. De aanloop naar het toernooi was bedoeld als een jaar van ontdekking en leren zonder opgelegde druk vanuit haar begeleidingsteam. Ondanks die insteek verliep het seizoen tot nu toe met sterke prestaties, waaronder een nationaal indoorrecord. Broeders-Bol laat weten zeer tevreden zijn met het resultaat op het EK en ze geeft aan trots te zijn op de behaalde medaille, zeker vanwege de sterke bezetting in de finale. Ook de evenaring van het record van Van Lange noemt ze een bijzonder moment, aangezien Van Lange als een legende in de sport wordt gezien. Met deze bronzen plak is de overstap naar de dubbele ronde dus succesvol begonnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Frenkie de Jonge heeft zich uitgesproken over zijn aanhoudende blessure en de verspreiding van onwaarheden over zijn persoon. De middenvelder van FC Barcelona geeft aan dat de ernst van zijn blessure verkeerd is ingeschat tijdens het wereldkampioenschap. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een botsing met Quinten Timber kreeg de Jong te horen dat hij ondanks de pijn kon doorspelen. En werd destijds verzekerd dat het probleem niet zou verergeren. Bij terugkomst in Barcelona bleek echter uit een scan dat de schade groter was dan de eerste test in Amerika aangaven. Deze situatie dwingt hem nu tot een revalidatietraject waar hij hard aan werkt met de medische staf van zijn club. Naast de fysieke tegenslag ergert de Jong zich aan de desinformatie.

0: geeft aan dat hij de onwaarheden niet langer kan negeren en dat hij in de toekomst openlijk zal reageren als er opnieuw onjuiste beweringen over hem worden gepubliceerd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-spits Tolu Arakodare heeft gereageerd op geruchten rondom zijn vertrek bij Wolverhampton Wanderers. De Nigeriaanse aanvaller spreekt tegen dat hij op het trainingsveld is gaan zitten om een transfer naar het Italiaanse Fiorentina af te dwingen. Rob Stelpen hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Het nieuws over het vermeende incident kwam aanvankelijk naar buiten via de Britse omroep BBC. Volgens die berichten zou de spits na het passeren voor een oefenduel uit protest op het veld zijn gaan zitten. In een reactie houdt Arakodare zich op de vlakte over de gebeurtenissen en hij benadrukt dat hij nog onder contract staat bij de club en zegt respect te hebben voor zowel de fans als zijn teamgenoten. Hij wil niet in de problemen komen en laat in het midden wat er precies is gebeurd. Volgens de spits zal de waarheid op termijn wel boven tafel komen, maar mocht de waarheid niet naar buiten komen, dan blijft dat volgens hem een zaak tussen hem en God. Het bericht waarin de club naar buiten bracht dat de samenwerking niet lekker loopt, kreeg Arakodare doorgestuurd van een vriend. Hij houdt in ieder geval vast aan zijn standpunt dat hij nog steeds onderdeel uitmaakt van de club. Over eventuele spijtbetuigingen blijft hij nuchter. Excuses aanbieden is voor hem geen enkel probleem, zolang hij weet dat hij daadwerkelijk iets fout zou hebben gedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wielerploeg Visma Liezebaai krijgt versterking van sprinter Fabio Jakobsen. Hij hoopt in

0: de toekomst. In aanloop naar zijn debuut volgt een trainingsperiode van 3 weken... gevolgd door een rustmoment en een trainingskamp in het buitenland. Hij laat zich hierbij leiden door coach Mathieu Heijboer. Hoewel de officiële wedstrijden nog even op zich laten wachten, verschijnt Jacobsen wel al in de nieuwe clubkleuren aan de start tijdens de wielerronde van Etten-Leur. Jacobsen heeft zich tot eind 2027 aan de ploeg verbonden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: away.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 8 uur.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes loopt naar eigen zeggen achter in de ontwikkelingscyclus. Door een afwijkende ontwikkelingsstrategie en het lange gebruik van het eerste ontwerp van de auto lopen ze nu achter op de concurrentie. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur James Allison legt uit dat het team het ontwerp tot ver in de voorbereiding heeft doorgepoest. Hierdoor kon Mercedes bij de eerste race aan de start verschijnen met een auto die vrijwel alle destijds beschikbare prestatieverbeteringen al aan boord had. Waar andere teams hun ontwerp eerder hebben afgerond om vervolgens vroeg in het seizoen nieuwe onderdelen te introduceren, heeft juist Mercedes de eigen ontwikkelingscapaciteit al in de eerste auto gestopt. Omdat de aerodynamische vooruitgang in de windtunnel momenteel in een stroomversnelling zit, ziet Allison dat rivalen als Ferrari en McLaren dankzij hun eigen ruimte in het updateproces flinke stappen zetten. Het resultaat is dat Mercedes nu 1 of 2 races achterloopt in het tempo van updates. Volgens Allison zorgt dit voor een ongemakkelijk gevoel, omdat het voordeel van een halve seconde door de concurrentie al snel teniet kan worden gedaan. Het team bevindt zich nu in een fase waarin het hard werkt aan nieuwe verfijningen om het eerdere gat weer te dichten. De komende tijd moet blijken of de nieuwe onderdelen die Mercedes in de pijplijn heeft voldoende zijn om de koppositie in het veld te behouden terwijl de concurrentie blijft vernieuwen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Sportief directeur van de MotoGP, Carlos Espeleta, zet vol in op internationale uitbreiding van de motorsport. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na de overname door Liberty Media kijkt de organisatie nadrukkelijk naar een evenwichtige verdeling tussen de races in Europa en de rest van de wereld. De kalender groeit de komende jaren gestaag door met nieuwe locaties, waaronder een opvallend stratencircuit in het Australische Adelaide. De organisatie wil de wereldwijde zichtbaarheid vergroten en tegelijkertijd trouw blijven aan de historische circuits die al decennia lang bekend zijn bij de fans. Espeleta benadrukt nadrukkelijk dat de motorsport geen Formule 1 op twee wielen is, maar een unieke eigen identiteit behoudt. De focus ligt op het aantrekken van een groter publiek in regio's buiten de traditionele Europese grenzen. Ook de reglementen en de technische voorschriften ondergaan de komende jaren ingrijpende wijzigingen om de sport toegankelijker en veiliger te maken. Zo verdwijnen onder meer de rijhoogteverstellers van de motoren en wordt er gereden op 100% duurzame brandstof. Binnen het management wordt daarnaast gesproken over mogelijke financiële maatregelen, zoals het budgetplafond voor fabrikanten, al vergen dergelijke afspraken langdurige en intensieve onderhandelingen binnen de paddock.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV moet het voorlopig doen zonder aanvaller Alassane Plea. De Fransman is opnieuw tijdens een training geblesseerd geraakt. Uit medisch onderzoek blijkt dat hij in ieder geval tot de interlandperiode eind september niet inzetbaar is. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de speler en de club is dit een flinke domper. Zeker omdat hij net is hersteld van een zware knieblessure die hem vrijwel het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Plea laat via PSV weten dat hij strijdvaardig blijft en gaat er absoluut alles aan doen om zo snel mogelijk weer terug te keren. Daarbij geeft hij aan dat het volgens hem niet gaat om hoe vaak je neergaat, maar juist hoeveel keer je weer opstaat nadat je bent gevallen. Trainer Peter Bos heeft op een persconferentie aangegeven dat de nieuwe blessure gelukkig niets te maken heeft met de eerdere knieproblemen. Wel moet de technische staf nog even goed onderzoeken wat er nu precies aan de hand is met de fysieke gesteldheid van de spits. Door deze afwezigheid mist de club voor de komende periode een belangrijke aanvallende kracht binnen de selectie en zoekt nog naar oplossingen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Femke Broeders-Bol heeft op de Europese kampioenschappen in Birmingham een bronzen medaille gepakt op de 800 meter. Het is voor de atleet haar eerste toernooimedaille op dit onderdeel. We opstelden hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze kwam in de finale over de finish in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Hiermee evenaart ze het Nederlandse record dat al sinds 1992 in de boeken stond op naam van Ellen van Lange. De winst ging in de finale naar de Zwitserse Audrey Vero, die de koers van start tot finish bepaalde. De Britse Keely Hodgkinson legde beslag op de tweede plaats. Voor Broeders-Bol markeert het brons een opvallende mijlpaal in haar carrière. De atlete die eerder namaakte op de 400 meter horde, koos dit seizoen voor een overstap naar de 800 meter. De aanloop naar het toernooi was bedoeld als een jaar van ontdekking en leren zonder opgelegde druk vanuit haar begeleidingsteam. Ondanks die insteek verliep het seizoen tot nu toe met sterke prestaties, waaronder een nationaal indoorrecord. Broeders-Bol laat weten zeer tevreden zijn met het resultaat op het EK en ze geeft aan trots te zijn op de behaalde medaille, zeker vanwege de sterke bezetting in de finale. Ook de evenaring van het record van Van Lange noemt ze een bijzonder moment, aangezien Van Lange als een legende in de sport wordt gezien.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. Zwemmer kreeg op 19 jaar leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van

0: Canada Now in via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Gie voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt. Beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hulkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser. Zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mika Gods verruilt Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers één van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 naar Ajax. Ajax en bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods. Wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 Uithoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Nederhorst-en-Berg.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het openingsduel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts één te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al een langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Disco.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. En 307 Kampen-Lelystad bij de N710 3 kilometer stilstaand verkeer.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar. Waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed, bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. Zwemmer kreeg op 19-jarige leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de A12 heb je wel vertraging. Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook in zicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook 20 minuten.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van 20 miljoen euro. Maar die clausule is nog tot en met 20 augustus geldig. En Dortmund moet dus snel handelen wanneer het Veerman voor dat bedrag wil vastleggen. 5 jaar speelt Veerman inmiddels bij PSV. In die periode won hij 8 prijzen. En Joey Veerman hoopt nu dat PSV hem na al die succesvolle jaren een transfer gunt. Dan Borussia Dortmund, dat volgt Veerman al geruime tijd. De trainer Niko Kovac en sportief directeur Niels Ole Boek moeten nu beslissen of de club daadwerkelijk ook een bod gaat uitbrengen. En tot die tijd zegt Veerman zich volledig op PSV te blijven richten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Gie voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt. Beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hulkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser. Zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 3 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder file op de A7 Friesland richting Noord-Holland op de Afsluitdijk bij Den Oever 10 minuten vertraging. En het is druk door terugkerende vakantiegangers op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven. Daar ook 10 minuten op onthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mika Gods verruilt Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers een van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 naar Ajax. Ajax en bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods. Wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Roermond door een auto met pech. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het openingsduel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts één te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een half uur vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al een langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull gaat zich in de tweede helft van het Formule 1 seizoen vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit van de auto. Volgens Max Verstappen moet het team nu snel gaan begrijpen waarom de prestaties tijdens een raceweekend regelmatig teruglopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen noemt de eerste helft van het seizoen zwaar. Waar hij vorig seizoen nog om de overwinningen streed, bedraagt zijn achterstand op WK-leider Kimi Antonelli inmiddels 110 punten. Technisch directeur Pierre Wachier ziet vooral problemen bij het insturen van de bochten. Daarna heeft de auto in het midden van de bocht juist weer last van onderstuur. En daardoor is het voor de coureurs moeilijk om een goede balans te vinden. Ook Isaac Hadjar herkent die problemen. Volgens hem moet Red Bull eerst de instabiliteit bij het insturen oplossen voordat het kan gaan werken aan andere verbeteringen. Wachier ziet ondanks de tegenvallende resultaten wel vooruitgang. Volgens hem heeft Red Bull sinds de moeizame openingsfase van het seizoen al hele grote stappen gezet.
0: Grand Prix Radio is jouw sport.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: me, babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Maarten van der Weijden stopt na zijn komende zwemproject met extreme tochten voor het goede doel. Voormalig Olympisch kampioen gaat nog één keer alles geven met een tocht van 270 kilometer langs 22 steden. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opbrengst gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Van der Weijden begint in zijn woonplaats Vught, zwemt onder meer langs Den Bosch, Tilburg, Gouda, Woerden en de finishlijn ligt dan in Utrecht. Zwemmer kreeg op 19 jaar leeftijd kanker. Na zijn herstel en Olympische titel in 2008 voelde hij naar eigen zeggen een vorm van overlevingsschuld. En met zijn zware zwemprojecten wilde hij daarom zoveel mogelijk bijdragen aan de strijd tegen de ziekte. Maar die inzet heeft ook een keerzijde. Van der Weijden merkt dat hij soms het gevoel heeft dat zijn leven alleen maar waardevol is wanneer hij zulke extreme uitdagingen aangaat. Nou, na deze laatste tocht wil hij daarom ontdekken wie hij is zonder die publieke rol en ruimte maken voor een nieuw hoofdstuk in zijn leven.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Joey Veerman ziet een transfer naar Borussia Dortmund wel zitten. Middenvelder van PSV noemt de Duitse topclub ook een aantrekkelijke volgende stap in zijn loopbaan. Dit is Roland van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman weet dat Dortmund belangstelling heeft, maar PSV heeft nog geen officieel bod ontvangen. Veerman benadrukt dan ook dat er nog helemaal niets is getekend. In Veermans contract staat een afkoopsom van 20 miljoen euro. Maar die clausule is nog tot en met 20 augustus geldig. En Dortmund moet dus snel handelen wanneer het Veerman voor dat bedrag wil vastleggen. 5 jaar speelt Veerman inmiddels bij PSV. In die periode won hij 8 prijzen. En Joey Veerman hoopt nu dat PSV hem na al die succesvolle jaren een transfer gunt. Dan Borussia Dortmund, dat volgt Veerman al geruime tijd. De trainer Niko Kovac en sportief directeur Niels Oleboek moeten nu beslissen of de club daadwerkelijk ook een bod gaat uitbrengen. En tot die tijd zegt Veerman zich volledig op PSV te blijven richten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Gabriel Bortoleto blijft ook de komende jaren voor Audi rijden. Braziliaan heeft bevestigd dat hij een langdurige overeenkomst heeft met het Formule 1-team. Dit is Ronald van der Gie voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bortoleto beschouwt Audi nadrukkelijk als een project voor de lange termijn. De teambaas, Mattia Binotto, richt zich met de renstal op de ontwikkeling richting 2030. En dit seizoen staat vooral in het teken van het verbeteren van de auto en de nieuwe Audi-motor. Braziliaan heeft er vertrouwen in dat het team de komende jaren competitiever wordt. Ook over zijn eigen ontwikkeling is Bortoleto tevreden. Hij zegt inmiddels veel beter te begrijpen hoe de Formule 1 werkt. Beter dan in zijn debuutseizoen. Over zijn teamgenoot Nico Hulkenberg is Bortoleto eveneens positief. Hij roemt de snelheid en ervaring van de Duitser. Zegt ook heel veel van hem te leren. En Bortoleto verzamelde dit seizoen 10 van de 12 punten van Audi. En zijn optreden tijdens de Grand Prix van België, ja, dat was tot nu toe terecht zijn sportieve hoogtepunt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mika Gods verruilt Ajax dan toch voor Paris Saint-Germain. Franse kampioen heeft de komst van de 21-jarige Belgische aanvaller inmiddels officieel bevestigd. Met de transfer kan een bedrag van maximaal 55 miljoen euro gemoeid zijn. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ajax wees een eerste bod van Paris Saint-Germain nog af, maar ging uiteindelijk akkoord met een verbeterd voorstel. En daarmee verliezen de Amsterdammers een van hun belangrijkste aanvallers. Gods kwam in 2023 naar Ajax. En bereikte via Jong Ajax het eerste elftal. Afgelopen seizoen was hij goed voor 17 goals en 13 assists. Bovendien werd hij uitgeroepen tot talent van het jaar in de Eredivisie. En in maart maakte hij dan ook nog eens zijn debuut voor de Belgische nationale ploeg. Er is bij Paris Saint-Germain natuurlijk wel veel concurrentie voor Gods. Wat te denken van Kvaratskhelia en Barcola. En Ajax gaat na zijn vertrek opnieuw op zoek naar versterking voor op de vleugels.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn het wereldkampioenschap goed begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Topschutter Jibby Jansen maakte opnieuw een doelpunt, maar ziet ook voldoende ruimte voor verbetering. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jansen wordt beschouwd als een van de belangrijkste spelers in de jacht op die wereldtitel. Zelf zegt ze weinig last te hebben van die verwachtingen. Ze speelt al jaren op dezelfde manier voor Oranje en ziet ook geen enkele reden om haar aanpak te veranderen. Toch was juist zij kritisch na het openingsduel. Nederland kreeg 15 strafcorners, maar wist er slechts één te benutten. Ook voormalig international Maartje Paume vindt dat rendement veel te laag. Ze wees daarnaast wel op het sterk verdedigende werk van Chili. Nederland gaat de wedstrijdbeelden gebruiken om de uitvoering van de strafcorners te verbeteren. Volgende tegenstander is Australië. En die ploeg begon het toernooi eveneens met een 2-0 overwinning. Die dames waren te sterk voor Japan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC wil het contract van Darko Nejasmić graag verlengen. Kroatische middenvelder ligt nog vast tot de zomer van 2027 in Nijmegen, maar wordt in verband gebracht met Ajax. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trainer Dick Schreuder reageert niet op de belangstelling uit Amsterdam, maar hij benadrukt wel dat de NEC niet van plan is om Nejasmić zo kort voor het sluiten van de transfermarkt te laten gaan. De club praat al een langere tijd met de middenvelder over een nieuwe overeenkomst. Schreuder hoopt ook dat Nejasmić minimaal 1 jaar langer bijtekent. Dat geeft NEC en de speler volgens hem de kans om later gezamenlijk naar een mooie transfer te werken. Van onrust rond de speler merkt Schreuder voorlopig niets. Nejasmić traint goed, blijft gewoon zijn wedstrijden spelen. En Schreuder is zeker niet van plan om hem onder druk te zetten of buiten de selectie te houden. Een vertrek tijdens deze transferperiode lijkt daarmee niet waarschijnlijk.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.